0: tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Dit is Merwe Radio.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Dit is Merwe Radio.
8: Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij een uitzending van de Zendgroep Kerken. Fijn dat u vanmorgen luistert. Om 9:30 kunt u gaan luisteren naar een uitzending van de kerkdienst die wordt gehouden in de christelijke gereformeerde kerk Ebenhaezer aan de Middeldiepstraat. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee H. Peet. Maar voor het zover is, is het programma vooral bestemd voor de kinderen die luisteren. Hoi, jongens en meisjes. Fijn dat jullie er ook bij zijn. Jullie weten vast wel dat het vandaag feest is, namelijk Pinksterfeest. Daar gaan we dan ook met elkaar over nadenken. We beginnen met het lied Roept uit aan alle stranden, verbreid van oord tot oord, verkondigt alle landen het evangeliewoord.

Het volgende versje heet: Door de kracht van de Heilige Geest, die er is, die zal zijn en die is geweest, vieren wij feest met elkaar.

Vandaag is het eerste Pinksterdag. Op het Pinksterfeest denken we eraan dat de Heilige Geest is uitgestort. Op Hemelvaartsdag hebben we eraan gedacht dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Hij heeft toen aan zijn discipelen beloofd dat hij je niet alleen zou laten, maar dat hij een trooster zou sturen. Dat is de Heilige Geest. Ik ga nu het verhaal over het Pinksterfeest voorlezen zoals het in de Kinderbijbel beschreven staat. Er staat boven wat er op Pinksteren gebeurde. Elke dag gaan de discipelen naar de tempel. Daar bidden ze samen of de Heilige Geest al heel gauw komen zal. Dan wordt het feest in de stad, Pinksterfeest. Heel veel mensen zijn naar Jeruzalem gekomen om het feest te vieren. Joden uit allerlei landen zijn er bij elkaar gekomen. Het is vroeg in de morgen van de Pinksterdag. De discipelen zijn in het huis waarin ze steeds bij elkaar waren. Opeens horen ze het geluid van een sterke stormwind. De mensen die langs het huis lopen horen het geluid ook. Wat zou dat zijn? En kijk eens op de hoofden van alle discipelen. Dat lijken wel vlammen van vuur. Branden ze, de discipelen? Nee, zo wil de Heere laten zien dat zijn Heilige Geest bij de discipelen gekomen is. En met het geluid van de stormwind wil hij dat laten horen. Wat is God goed voor de discipelen? Nu hebben ze de Heilige Geest gekregen die de Heere Jezus hun beloofd had. De mensen blijven voor het huis staan. Er komen nog meer mensen aan. De discipelen komen naar buiten. De mensen zien de vuurvlammen op hun hoofden. Wat gebeurt er toch met die mannen, denken ze. Dan gaan de discipelen vertellen. Ze praten in hun eigen taal. Maar alle mensen kunnen hen verstaan. Ook de mensen uit de andere landen. Daar zorgt de Heilige Geest zelf voor. Er zijn mensen die met de discipelen spotten. Ze zeggen dat ze dronken zijn. Maar Petrus zegt, nee, we zijn niet dronken, mannen. En dan vertelt hij over de Heer Jezus. Petrus is helemaal niet bang om dat te doen. Weet je nog dat hij in het huis van de hoge priester wel zo erg bang was? Daar mocht niemand weten dat hij een discipel van Jezus was. Nu helpt de Heilige Geest Petrus. En zo komt het dat hij niet bang is. De mensen luisteren heel stil naar Petrus. Ze schrikken van wat hij zegt. Hij zegt, jullie hebben Jezus laten kruisigen, maar deze Jezus is de zaligmaker. Dan vertelt Petrus dat Jezus aan het kruis gestorven is om zondige mensen te redden. Ook vertelt hij dat Jezus uit het graf is opgestaan en dat hij nu in de hemel woont bij zijn Vader. En het geluid van de stormwind en de vlammen op onze hoofden zijn van de Heilige Geest die in ons gekomen is, zegt Petrus. Veel mensen worden bang. Hebben zij ervoor gezorgd dat Jezus gekruisigd werd? Oh, dan hebben ze heel erg verkeerd gedaan. Zal de Heere hun dat nog willen vergeven? Mannen, vragen ze aan de discipelen, wat moeten we doen? Petrus zegt, jullie moeten je bekeren. Dan mogen jullie gedoopt worden, omdat de Heere Jezus jullie zonden vergeven heeft. De Heilige Geest helpt. En veel mensen, wel 3000, vragen aan de Heere of hij hun zonden vergeven wil. En ze geloven ook dat hij dit wil doen. De Heere Jezus heeft de straf voor hun zonden gedragen toen hij stierf aan het kruis. Nu krijgen de discipelen het erg druk, want al die 3000 mensen willen gedoopt worden. Opeens hebben de discipelen er een heleboel vrienden bij gekregen. Wat is dat heerlijk! Nu weten ze dat de Heilige Geest de harten van mensen kan veranderen. Nu weten ze ook dat hij dat altijd zal doen, totdat de Heere Jezus terugkomt. En wij weten vandaag ook dat onze verkeerde dingen vergeven kunnen worden. Daarvoor heeft de Heere Jezus gezorgd. We mogen allemaal vragen of hij dat ook voor ons wil doen.

Heb je nu een beetje begrepen wie de Heilige Geest is? De Heilige Geest hoort bij God de Vader en bij de Heer Jezus. Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest naar de aarde is gekomen om te wonen in het hart van iedereen die van de Heere God houdt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat jij de verhalen over Jezus niet alleen kent, maar ook gelooft. Naast geloof in God geeft de Geest nog veel meer. Hij geeft liefde in je hart, voor God en voor de mensen om je heen. De Geest geeft vrede en blijdschap. Alles wat je nodig hebt om dicht bij de Heer Jezus te leven. Dank hem daar maar voor vandaag.

onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En de geest en de bruid zeggen: kom. En laat ieder die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen om niet. Zing met elkaar uit een van de Pinksterpsalmen. Zo mag je psalm 87 toch wel noemen. Psalm 87, het eerste, derde en vierde vers.

Gemeente, horen we samen naar Gods heilige wet en de samenvatting zoals de Heer Jezus die gaf en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 119, het 47ste vers, Psalm 119, vers 47. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult het daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte dit zo samen. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden. Laten we samen bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel. Drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Samen komen we vanmorgen voor uw aangezicht. En we zeggen u hartelijk dank dat u ons op deze Pinksterdag hier samenbrengt in uw huis. En dat we als gemeente met elkaar het Pinksterfeest mogen vieren. Erbij stil mogen staan dat u opnieuw tot ons bent afgedaald. 10 dagen geleden stonden we erbij stil dat de Heer Jezus Christus ten hemel is gevaren. En dat hem gegeven werd alle macht in de hemel en op de aarde. En juist vandaag mogen we eraan denken dat dat zeker niet betekent dat hij zijn kerk op aarde vergeet. Integendeel. Vandaag worden we erbij bepaald dat hij zijn heerlijkheid die hij ontvangen heeft van u als hemelse Vader, dat hij die heerlijkheid allereerst heeft ingezet ten dienste van zijn kerk op aarde. En de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees is daarvan de heerlijke vrucht. Nee, u laat ons niet als wezen achter. U zond uw geest als de trooster om uw kerk in haar strijd en aanvechting bij te staan. Wat is dat een heerlijk wonder. Alle reden om dat te vieren. En Heere, mag er dan ook in onze levens zijn, zoals we lezen op van uw gemeente op de Pinksterdag. Ze werden alle vervuld van uw Heilige Geest. Heere, laat dat vanmorgen ook in ons midden van ons allen mogen gelden. Van de allerjongste tot de alleroudste aan toe. Dat we vol mogen zijn van uw geest. Zodat die geest ons zal beheersen. Zodat we niets liever doen dan goed en groot spreken van u. En van uw grote daden. Zoals u die verricht hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, Heere, maakt u ons vol van uw geest. Opdat we vol zullen zijn van de Heer Jezus Christus. En dan bidt u ook, mag vanmorgen de verkondiging van het evangelie aan die heilrijke werkelijkheid dienstbaar zijn. Laat ook de verkondiging van deze morgen mogen geschieden met betoning van geest en van kracht. En wilt u zo, Heere, maken dat wij niet langer voor eigen rekening zullen leven, maar zullen leven geleid door uw Heilige Geest. Heere, wees zo in ons midden. En wilt u alles wat de voortgang van uw werk in ons midden zou kunnen verstoren, wilt u dat van ons wegnemen. Ja, wilt u als het ware zijn als een vurige muur rondom ons, zodat de boze daar niet doorheen kan dringen. Onze gedachten niet zal verstrooien. En dat alles mag zijn in deze dienst. Tot eer van uw grootheid.

alle talen. En Heere, daarom bidden we ook voor de verkondiging van uw woord wereldwijd. Wilt u daar uw zegen aan verbinden? En Heere, dan denken wij ook aan kerken waar we ons mee verbonden wijten. Dan denken we aan het werk dat aan de kleine en kwetsbare gemeente in Girona, waar Kommer Groeneveld leiding aan mag geven. En waar we met regelmaat onze gaven voor mogen geven. Heere, wilt u dat werk zegenen? En ook in Girona rijk werken door middel van uw Pinkstergeest. Dat Jezus Christus en die gekruisigd gepredikt mag worden. En ook voor velen in Girona tot rijke zegen mag zijn. Heere, we denken aan de kerk in Pakistan. Heere, wilt u ook daar zijn? Een kerk die leeft te midden van aanvechting en bestrijding. Maar Heere, wil ook daar uw kerk bouwen, dwars door alles heen. En uw geest is toch sterker dan alle tegenstel. Heere, we denken aan de kerken in Roemenië, waar we banden mee hebben. Wilt u ook daar uw gemeente bouwen en uw koninkrijk uitbreiden en uw naam ook daar heerlijk maken? Heere, we bidden u voor hen die vandaag thuis met ons meeluisteren. Dat is wellicht via internet, maar dat kan ook zijn via Merwe Radio. Heere, laten zij op welke wijze dan ook ze met ons verbonden zijn. Heere, een zegen door het beluisterde mogen ontvangen. En Heere, laat ook zij door de verkondiging van het evangelie op deze zondag gebracht mogen worden tot en ook verdiept worden in het allerheiligst geloof. Heere, denk aan hen die om welke reden dan ook aan huis gebonden zijn, die met zorgen te maken hebben. Die tobben met hun gezondheid. Die tobben met psychische moeite. Die, Heere, lijden aan het alleen zijn. Heere, mogen zij dan ook op deze dag in het bijzonder ervaren dat u de trooster bent. De trooster die het uit Christus neemt en ook toepast aan het hart. En die ons ervan verzekert dat niets ons van zijn liefde scheiden kan. Heere, gedenk ons zo. Hier in de kerk thuis meeluisterend. Andere plaatsen op ons dorp waar uw gemeente vergadert. En Heere, maak op deze zondag uw naam heerlijk. En laat het mogen zijn dat uit vele monden ook vandaag de grote werken van u mogen klinken. We bidden u alles in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen luisteren naar een tweetal gedeeltes uit de Heilige Schrift. We lezen allereerst uit het Johannesevangelie, het zevende hoofdstuk, de versen 37 tot 44. En vervolgens uit Handelingen 2, de eerste 13 versen. Eerst nu vanuit Johannes 7, het 37ste tot en met het 44ste vers. Johannes 7, de versen 37 tot 44. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden: hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden: hij is de Christus. En weer anderen zeiden: de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege

En sommigen van hen wilden hem grijpen. Maar niemand sloeg de hand aan hem. Tot zover de lezing uit Johannes 7. Lezen we vervolgens uit Handelingen 2 vanaf het eerste vers. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: ze zijn vol zoete wijn. Tot zover de lezingen uit Gods heilig woord. De tekst voor de verkondiging vindt u vanmorgen in het Johannes-evangelie, Johannes 7, de versen 37 tot 39. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover de schriftlezing en de tekstlezing ook. Zalig zij die het woord van de Heer horen en ook bewaren in hun harten. Gemeente, dan zal er nu gelegenheid zijn om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is vandaag bestemd voor de zending. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor onderhoud gebouwen. Vanmiddag heb ik geruild met dominee de Jong, dus vanmiddag hoopt u dominee de Jong uit de Bethelgemeente voor te gaan. Morgen, tweede Pinksterdag, begint de dienst om 9:30. En na de dienst is er dan gelegenheid om samen koffie en thee te drinken in de Hoeksteen. Voor de kerkenraad hebben de volgende jongeren belijdenis van hun geloof afgelegd: Carlien Bakker, Lisanne van der Bos, Sven van der Bos, Joas Kok, Marit Kok, Carlijn Snel. En Carlien Bakker hoopt over te komen vanuit de gereformeerde gemeente te Nieuw-Beierland. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de openbare geloofsbelijdenis plaatsvinden op zondag 31 mei in de middagdienst. In verband met het voorgenomen besluit van de kerkenraad om deelnemer te worden van de Rijnsburggroep, herinneren we u er nog aan dat er komende donderdagavond, 28 mei, een gemeenteavond gehouden zal worden. Een avond waarop u voorlichting ontvangt over de genomen beslissing. En dan is er op 2 juni een peiling waar u ook voor wordt uitgenodigd. Beide bijeenkomsten beginnen om 7:30 en worden in de kerkzaal gehouden.
Tot zover deze mededeling. Gaan we dus nu met elkaar zingen uit Psalm 63, het eerste en vijfde vers.

Als antwoord op de preek vindt u in Psalm 42 het eerste vers. Dat zingen we straks als amen na de preek. Thema voor de verkondiging: leven uit de volheid van Pinksteren. Leven uit de volheid van Pinksteren. Drie dingen: de dorst naar deze volheid, het komen tot deze volheid en het effect van deze volheid. De dorst, het komen en het effect van deze volheid. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, wat gebeurt er als je volle kan water neemt en dat in een glas schenkt? En ook door blijft schenken als dat glas inmiddels vol is. Ja, dat is nogal wieders wat er dan gebeurt. Dan stroomt dat water over de randen van dat glas heen. Nou, daarmee zou je nou goed kunnen vergelijken wat er op de Pinksterdag gebeurt. Ja, daar zijn ook mensen. En die zijn vol. Ja, vol van de Heilige Geest. En je mag wel zeggen, het stroomt als het ware over de randen van hun leven heen. Want wat gebeurt er als ze vol zijn van de Heilige Geest? Waaraan is dat te merken? Nou, ze beginnen in andere talen te spreken. En dan hebben ze het maar niet over ditjes en datjes, over de laatste nieuwtjes in Jeruzalem. Nee, dan gaat het over de grote daden van God. De grote dingen die God door middel van de Heer Jezus gedaan heeft. Ja, vol van de Heilige Geest. En dat gaat maar door. En het stroomt als het ware over de randen van hun leven heen. Hun mond loopt er van over, zou je kunnen zeggen. En als je dat op je in laat werken, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat iemand hier in de kerk, een jongere of een oudere, zegt: ja, dominee, daar word ik eigenlijk wel heel jaloers op. Wat zou dat heerlijk zijn als de Heilige Geest mij ook zo zou beheersen. En dat iedereen aan mij zou kunnen merken: ja, de Heer Jezus is echt de allerbelangrijkste persoon in mijn leven. Hem volg ik en voor hem leef ik. Door hem word ik geleid. Ja, en daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Nou, hoe word je nou vol van die geest? Nou, dan geeft onze tekst van vanmorgen daar een antwoord op. Zo wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Met andere woorden, die volheid van de geest is bij de Heer Jezus te ontvangen. Ja, die Pinkstergeest is de geest van de Heer Jezus Christus. En dan zullen we vanmorgen maar eens heel zorgvuldig gaan luisteren naar wat deze tekst tegen ons te zeggen heeft. Een tekst waar de bekende bisschop Ruil van gezegd heeft: deze tekst mag wel in gouden letters geschreven worden. Ja, het is de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Nou, dat was een heel vrolijk en uitbundig feest. Ja, want de oost was binnen. Maar dat was niet de enige reden, jongens en meisjes, waarom een feest werd gevierd. Tijdens het Loofhuttenfeest woonden alle Israëlieten in hutjes van takken. Een zogenaamde loofhut. En zo verplaatsten ze zich als het ware naar de tijd waarin het volk Israël door de woestijn moest trekken.
Ja, het leven voelde een beetje net als toen. En men dacht er dan aan hoe de Heere God ook in de woestijn voor het volk Israël zorgde. En elke dag, al die 7 dagen van het Loofhuttenfeest, vond er een bijzonder ritueel plaats. Dan ging de priester vergezeld van allerlei andere priesters en heel veel volk naar de Siloamvijver. En met een gouden kruik werd water geschept uit de Siloamvijver. En dan ging het weer terug naar de tempel. Terug naar het altaar. En onderweg werden teksten uit de Bijbel geciteerd. Psalm 118 bijvoorbeeld. Och Heere, geef nu toch heil. Geef voorspoed. Jesaja 12. Ge zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. En op de laatste dag van het feest, en daar gaat het over in Johannes 7... ja, lag er extra accent op dat ritueel. Voordat de priester dan die kan met water vermengd met wijn op het altaar uitschonk. Eerst ging die 7 keer rondom het altaar. En dan plengde hij dat water vermengd met wijn op en voor het altaar. Het hoogtepunt van het feest. Ja, waarom deed men dat? Nou, jongens en meisjes, de Heere God die had tijdens de woestijnreis ook steeds voor water gezorgd. En vaak op heel bijzondere wijze. Denk maar aan Mara. Dat bittere water van Mara. Mozes wierp er hout in en toen werd dat bittere water gezond. Een andere keer, Mozes die moest op een rots slaan. En er kwam water uit. Ja, nog weer een andere keer. Wel, Mozes tegen een rots spreken. Nee, dat deed hij toen niet. Hij sloeg er weer op. Maar ook toen kwam er water uit. En wat had God voor zijn volk gezorgd? Water uit de steenrot. Ja, zo keek men terug. Maar men keek tegelijk ook altijd vooruit. Want men wist dat straks de Messias komt. Ja, dan zal er heil voorhanden zijn als water. Dan wordt er water uitgegoten op het dorstige, stromen op het droge. Dat zegt Jesaja 44. Dan wordt de dorst waarover het gaat in Jesaja 55 voorgoed gelest. Dan zal er in Jeruzalem een bron ontsloten worden ter ontzondiging en reiniging. En wat keek men daar naar uit? Dat zit er aan te komen. Ja, men keek terug. En men keek vooruit. En dat ritueel had net plaatsgevonden toen de Heer Jezus zijn stem verhief. Ja, de mensen hadden er naar gekeken en ze hadden ongetwijfeld gezegd, wat was het allemaal weer mooi. Maar ja, zo'n ritueel kan je dorst, je levensdorst ten diepste niet lessen. En dat maakt de Heer Jezus duidelijk door zijn stem te verheffen. Ja, er waren allerlei slagmensen bij elkaar. En u moet het begin van Johannes 7 maar eens lezen. Dan krijgt u daar een indruk van. En daar waren de broers van Jezus. En die waren het helemaal niet eens met de manier waarop Jezus het aanpakte. Waar
Waarom zit je daar maar in Galilea? Ga nou eens naar Jeruzalem en laat daar je stem horen. Als je zo bijzonder bent, zorg dan dat je aanhang krijgt. En ze dachten waarschijnlijk, dan straalt dat ook op ons als familie af. Ja, dat was hun stem. Die broers waren in Jeruzalem. Daar waren de scharen. Nou, en die waren maar voortdurend aan het discussiëren over de vraag wie Jezus nou toch wel niet was. En ze konden het maar niet met elkaar eens worden. De een zei dit en de ander zei dat. En ze vonden misschien wel dat ze geestelijke gesprekken hadden met elkaar. Maar ook dat les je dus niet. Ja, en daar waren ook nog de geestelijke leiders in Jeruzalem. En die dorsten alleen maar naar Jezus bloed. En te midden van al die stemmen en te midden van al die gedachten verheft Jezus op de laatste dag van het feest zijn stem. Hij gaat staan. Hij gaat heel uitdrukkelijk de aandacht trekken. En hij roept. Luid en duidelijk. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, onderstreept dat ook. Ja, iedereen moet het horen. Iedereen wordt bedoeld. Toen en daar. Maar ook vandaag. Ja, het is Pinksteren. En dat betekent, Jezus roept u. Nee, hij wacht niet tot u tot hem gaat roepen. Als hij daarop wachten moest, nee, hij roept zelf als eerste. En dat is een roep vol ontferming. Daarachter klopt een hart vol liefde, vol zondaarsliefde. En hij roept u, hij roept jou. Ja, want hij peilt uw leven. Hij peilt jouw leven. Hij ziet al die mensen geraakt door dat ceremonieel. Maar Jezus realiseert zich, jullie hebben meer nodig. Ik zie de armoede. De leegte. Ja, Jezus, hij ziet allemaal dorstige mensen om zich heen. Lege mensen. Mensen die denken, ja, dat ze echt leven. Maar die feitelijk bezig zijn te sterven. Mensen die denken dat ze een thuis hebben. Maar ten diepste ver van huis zijn. Mensen die zich losgescheurd hebben van God. En daarom door een onoverbrugbare kloof van God gescheiden zijn. Jezus ziet mensen, ik zou het ook zo kunnen zeggen, van wie het leven er zo pinksterloos uitziet. Zo plat als een pannenkoek. En gemeente, dat doet hem nou roepen. Tot u, tot jou. Want hij wil niet dat het zo blijft. Hij wil niet dat uw verloren leven een verloren leven blijft. Hij wil dat het een gered leven worden zal. Hij wil niet dat uw verlepte leven zo blijft. Hij wil dat het een fleurig leven wordt. Dat lege leven. Hij wil het vullen met zijn geest. Ja, zo kijkt hij nou naar u en naar mij. Als een dorstig mens. Denk bijvoorbeeld aan een reiziger die door de woestijn trekt en geen water meer heeft. Zijn lippen barsten open. Zijn tong is van leer. Alles in zijn lijf schreeuwt om water. Of denk aan een land waarop al een hele tijd geen regen meer is gevallen. Allemaal scheuren in de bodem. Er groeit geen graspietje meer. Niks is groen, alles is bruin. Alles schreeuwt
om water. Ja, zegt Jezus, dat is nou het beeld van uw en mijn leven. We hebben de springader des levens verlaten en onszelf bakken uitgehouden. Nou ja, ik denk dat ik genoeg heb aan mijn eigen geestdrift. Ik boor mijn eigen bronnen van bestaan aan. Ik zal zelf mijn levensdorst wel lessen. De een probeert het met geld. Als ik daar maar genoeg van heb. Een ander probeert het te krijgen door erkenning en waardering. Als ze mij maar zien staan. Weer een ander zoekt het in populariteit. Veel volgers. Weer een ander zoekt het in veel reizen. Weer een ander zoekt het in surfen op het World Wide Web. Om je aandacht maar af te leiden, om maar met andere dingen bezig te zijn. Weer een ander zoekt het in doorzakken van weekend tot weekend. En zo proberen we die leegte bij ons van binnen maar te vullen. Maar nou eens eerlijk. Ben je er wijzer van geworden? Heeft het je dorst nou echt gelest? Ja, dominee, ik heb al aardig verdiend, maar als ik nou nog een beetje meer heb, nou, dan zal ik voldoening hebben. Ja, ik heb al een boel van de wereld gezien, maar als ik nou nog meer van de wereld gezien heb, ja, ik heb mezelf al aardig in de picture gespeeld. En ik heb al heel veel volgers, maar als ik nou nog meer volgers heb, als ik nou nog populairder ben, nog meer waardering krijg, denkt u dat u het zo gaat redden met nog meer van datgene wat u zoekt? Zou het misschien kunnen zijn dat die dingen waarin u, waarin jij het zoekt, helemaal niet die volheid zullen geven waar u naar verlangt? Nee, niet nog meer. Weet u, die leegte in uw en in jouw leven, die kan maar op één manier gevuld. Het probleem is niet dat u dit mist of dat mist en hier te weinig van hebt of daar te weinig van hebt. Is dat je God mist. Dat je leven een verzondigd leven is. Dat je leven hebt dat je voor God niet verantwoorden kan. Ja, ik moet mijn leven vullen. Ik moet er zin aan geven. Weet je wat het probleem is? Je kan het vullen met dit en met dat. Maar u en ik, wij hebben de wet van God niet vervuld. En daarom missen we God. En door die roep van Jezus wil hij u en jou daar vanmorgen aan ontdekken. Ja, voelt u zich nou aangesproken? Als Jezus vanmorgen tegen u, tegen jou zegt, dorstige. Of zegt u, ja, waar hebt u het over? Hebt u het over mij? Ik dorstig. Ach, ik red mijn best. Dacht u het? U kunt uw stand wel ophouden. Maar er is er maar één die uw leven echt vullen kan. En dat is God. Hebt u het al ontdekt? Wat de dichter van Psalm 42 zegt. We gaan straks zingen. Of de dichter van Psalm 63. Mijn ziel dorst naar u. Is dat nou uw? Is dat nou jouw leven geworden? Ja, gemeente, want daar begint het nou mee.
met dat eerlijk te onderkennen. Dat eerlijk onder ogen te zien. Dat dat het probleem is. Dat ik afscheid genomen heb van God. En dat daardoor die geweldige leegte in mijn leven gekomen is. En dat als God er niet weer in komt, dat mijn leven dan leeg blijft. En gemeente, dat is nou het geweldige wonder van onze tekst. Al heb ik afscheid genomen van God en al leef ik met de rug naar God toe, dat Jezus vanmorgen tegen u en tegen jou zegt: je bent nog welkom bij mij. Je mag nog terugkomen. Ik blijf je roepen. En dat vraagt er dan ook om dat u zich niet langer laat ophouden door die bestaansbronnen waar u uit put en waarmee u zich overeind probeert te houden. Laat dat nou eens los. Laat dat nou eens schieten. En kom dan. Want gemeente, daar gaat het om. Komen. En dat komen, dat wil zeggen dat je je uitstrekt naar hem. Erkent: ik vul mijn leven nooit meer in. Dat moet u doen. Dat je zegt: Heer, u roept toch dorstige? Nou, ik ben er zo eentje. Hier ben ik dan. Mag ik ook voorwerp van uw ontferming zijn? Heer, ik heb u niks te bieden. Ik sta met lege handen. Ik ben vlees. Maar Joël, die zei het toch al, dat u van uw geest uitstort op alle vlees. Nou, daar hoor ik ook bij. Zou u ook aan mij willen denken? En reken maar. Zo doet u nooit te vergeefs een beroep op de Heer Jezus. Ja, de Heer Jezus heeft dat ritueel gezien op het Loofhuttenfeest. En in zijn roep maakt hij duidelijk: dat water dat stroomt, dat water dat ziet ten diepste op mij. Heel dat ritueel, dat gaat over mij. Ik heb het heil voor handen als water. Wat jij mist, mag je bij mij vinden. Zo wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En gemeente, één vers verder omschrijft de Heere Jezus dat als geloof. Als ik aan u zou vragen, ik hoop tenminste ook dat dat antwoord dan zou komen: wat is nou een waar geloof? Dan zult u waarschijnlijk met zondag 7 zeggen: een waar geloof, dat heeft te maken met kennen en met vertrouwen. Ja, zo hebben we dat geleerd en zeer terecht. Maar gemeente, u zou vanuit Johannes 7 ook een ander antwoord kunnen geven. Een waar geloof, dat is dorsten, dat is komen en dat is drinken. Ja, want die drie begrippen uit vers 37, de Heer Jezus vat ze in vers 38 samen als geloven. Ja, gemeente, dat is nou geloven, dorsten. En dat is nou kenmerk van dat nieuwe leven. Dat is geloven, komen. Ja, het begint met komen, het gaat door met komen.
En het blijft komen. En je te drinken laten geven door hem. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat komen tot de Heer Jezus, dat is voor beginnelingen. En als je één keer gekomen bent, ja, dan begint het leven door de geest. En dan wordt het pas echt spannend. Dan krijg je bijzondere ervaringen, dan mag je bijzondere dingen gaan doen. Ja, Jezus, dat begint maar. En dan komt het echte. Nee, je groeit niet boven de Heere Jezus uit. Je vergroeit juist steeds meer met hem. Dat is nou het werk van de Pinkstergeest. Ja, waar staat nou dat water voor? Nou, dat legt Johannes in onze tekst uit. Hij zei dit van de geest, terwijl ontvangen zouden die in hem geloven. Dat water, dat ziet dus niet maar op iets. Nee, dat water, dat ziet op iemand. Gemeente, het is niet iets wat je leven vult. Het is iemand. Het is God, de Heilige Geest. Ja, wat water nou is voor een dorstige reiziger. Wat regen is voor dorstige grond. Dat is de geest nou voor een dorstige ziel. God geeft maar niet iets van zichzelf. Nee, hij geeft zichzelf. En daaraan mag je jezelf nu laven. U zegt, ja, is dit niet heel vreemd? Want je hebt de geest toch ook nodig om tot de Heer Jezus te komen? Om bewogen te worden om naar hem toe te gaan. En nou zegt de Heer Jezus hier, je moet bij mij komen om de geest te ontvangen. Wat is het nou, het een of het ander? Nou, gemeente, het is blijkbaar allebei waar. Ja, dat is nou het geheim van de genade. En dat krijg je logisch niet op een rijtje. Weet u, als u zegt, ja, het is zo leeg in mijn leven. Mijn leven is ook zo vaak zo plat als een pannenkoek. Het zou anders moeten. Dan zegt de Heer Jezus, kom maar tot mij. En omgekeerd, als er iemand is die zegt, ja, ik heb maar zo weinig zicht op de Heer Jezus en ik zou zo graag veel meer zicht op hem hebben. Ik zou niemand willen zien dan Jezus alleen. Dan zegt het evangelie, doe maar een beroep op de geest. Hij is leidsman tot Jezus. En beide zijn allebei helemaal waar. Ja, zegt u, maar is dat toch niet een beetje griezelig als de Heilige Geest nou zo dichtbij je komt? Het is toch wel de Heilige Geest? Zal hij echt iets hebben van dorstlessend water? Zal hij niet iets hebben van een verterend vuur? De Heilige Geest, die kan toch maar niet zomaar zijn intrek nemen in zondige mensen? Dat is water en vuur, dominee. Dat past toch niet samen? Ja, let u er dan op wat Johannes als commentaar schrijft in vers 39. De geest die komt, dat is de geest van de verheerlijkte Jezus. En gemeente, heel Jezus' werk, van kribben en kruis
tot aan zijn hemelvaart. Dat in zijn totaliteit heet in het Johannes-evangelie zijn verheerlijking. De weg die de Heer Jezus gegaan is van kribben, ja, tot in de hemel. Die weg naar beneden en die weg omhoog. Zo is Jezus verheerlijk. En zegt Johannes 1 al niet, die heerlijkheid is nou vol van genade en waarheid. Gemeente, dat is nou het geheim. De geest is de geest van de verheerlijkte Jezus. En daarom heeft hij niet iets voor een zondaar van verterend vuur. Denk trouwens maar aan de Pinksterdag. Vlammen op het hoofd en toch niet verteerd. Ja, als water. Ik zal mijn geest uitstorten. Alle vlees is als water. De gemeente, dat alles is eraan te denken. Dat de Heer Jezus die zware weg is gegaan, zo zijn levendmakende geest verworven heeft om ervan te delen. En dan komt die geest niet met lege handen. Hij brengt alles mee wat de Heer Jezus verworven heeft. Ik zou haar zeggen, hij brengt het bij u thuis. Nee, nog dichterbij. Hij brengt het tot in uw hart. Dat is Pinksteren. De geest die gaat bij wijze van spreken eerst rond in de schatkamers van de Heer Jezus Christus. En neemt vandaar alles mee. En hij brengt het bij u. En zo maakt hij vol met zichzelf en met de gaven van Christus. En waar ik dan aan moet denken? Nou, denkt u dan maar aan de vrede. De vrede die hij aan het kruis verworven heeft. Hij draagt die binnen in mijn hart. Hij doet mij op de Heer Jezus zien. En hij doet mij rusten in zijn volbrachte werk. Hij toont mij de wonden van de Heer Jezus Christus. En hij zorgt ervoor dat die vrede mij uit zijn wonden toevloeit. Hij geeft vrede. En het tweede, gemeente, wat de Geest geeft. Ja, dat is, hij buigt mijn leven om. Ik zou kunnen zeggen, hij geeft bekering. Hij zorgt ervoor dat ik het in mijn leven over een andere boeg ga gooien. Dat ik niet langer haantje de voorste ben en altijd maar voorop moet gaan. En altijd moet doen wat ik wil en dat ik altijd mijn zin moet hebben. Ik ga zeggen, Heer Jezus, gaat u voor. En ik zet mijn treden in uw spoor. Heere, zet u het spoor maar uit. Ik geef de regie van mijn leven uit handen. En ik leg dat in uw handen, want bij u is het in veel betere handen. Geef vrede. En geef bekering. Ja, hij geeft ook vreugde. Luister maar naar die mensen op de Pinksterdag. Ze zijn er helemaal vol van alles wat God in de Heer Jezus Christus gedaan heeft. En ze raken er maar niet over uitgesproken. Ze raken er maar niet over uitgezongen. Dat God goed is. En dat hij goed is voor mij. En dat hij goed is in de Heer Jezus Christus. En dat ik die de dood verdiend heb, het eeuwige leven ontvang. Gemeente, dan spring je toch een gat in de lucht van blijdschap. Ik zou natuurlijk een heleboel kunnen noemen. Nog één ding, zekerheid. En wat is er vandaag veel onzeker in de wereld om ons heen? En er gebeuren op het moment dingen waarvan we nooit hadden kunnen denken dat ze zouden gebeuren. En waar kun je nog zeker van zijn? Waar kun je nog van op aan?
Nou, de Geest leert mij zeggen: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Op hem kan je rekenen. Hij is de rots. En op hem sta je vast. En op hem mag je neerzinken. En als alles je ontvalt, dan word je door hem opgevangen. En gemeente, als dat geen vulling aan je leven geeft, en daar is de Geest nou voor gekomen, om u vrede te geven, om u een nieuw leven te geven, om u vreugde te geven, om u zekerheid te geven. En gemeente, en dat is het laatste, dat wordt dan ook merkbaar. Gemeente, dan blijkt ook dat dat levende water niet maar iets is, maar iemand. Want als jij van dat water gekregen hebt, dan wordt dat in jou tot een bron. Dan gaat het door je heen stromen. Dan stroomt het over de randen van je leven heen. Dat kan niet uitblijven. Dat water wat in jou komt, dat begint zich in je te vermenigvuldigen. En dat water gaat dan via jou ook weer anderen bereiken. Ja, gemeente, wonderlijk. Je hebt net je dorst gelest. Je bent net van je leegte bevrijd. En de Heere schakelt je al in om anderen te bereiken. Nou, blij dat u maar terug naar Johannes 4. Daar kom je tegen. Daar heb je zo'n dorstige vrouw. Zo'n dorst. Naar een man. En ze had er inmiddels 5 afgewerkt. En ze was al aan de 6e bezig. Ze wordt er iedereen met de nek aangekeken. Ja, door iedereen. Wat hypocriet eigenlijk. Alsof er aan hen niks mankeert. Maar gemeente, er is er één die haar niet met de nek aankijkt. Er is er één die tegen haar zegt: ik heb levend water voor je. En ze drinkt ervan. Ze was gekomen om haar dorst te lessen bij de Jacobsbron. Maar ze lest er dorst bij de Jezusbron. En dan komen de discipelen terug. En dan laat ze de kruik staan. De kruik waarmee ze gekomen was. En dat is een heel tekenend plaatje in Johannes 4. Die kruik blijft staan. En ze gaat richting Sichar. En ze zegt: kom, een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet zijn de Christus? Ze heeft gedronken van dat water. En dat water, dat wordt in haar tot een bron, tot een fontein. En via haar gaat het doorstromen naar anderen toe. Vanuit haar binnenste. Ja, ze is innerlijk herschapen. En zo gaat het verder. En daar moet u dus ook maar op rekenen. Daar moet jij dus ook maar op rekenen. Als de Geest in je leven komt, dan raak je de regie kwijt. En dan gaat dat water door je heen stromen. Dan gaat er wat van je uit. Dan gaan mensen dat aan je merken. Dan word je als het ware een wegwijzer naar de Heer Jezus toe. En gemeente, wat zijn er een boel mensen vandaag die dat zo keihard nodig hebben. Zoveel mensen zijn de weg kwijt. Zoveel dorstige mensen. Zoveel mensen die de zin van hun leven niet meer inzien.
gemeente, daar moet je toch bewogen mee zijn. Dan krijg je toch iets van, kom, ga met ons en doe als wij. Ja, dat komt ervan. En de vraag is dan maar, waar voed je jezelf mee? Waar les je je dorst? Als dat nog steeds geld is, dan zie je in die ander alleen maar iemand waaraan je kunt verdienen. Als het populariteit is, ja, dan is die ander al gauw vooral een concurrent voor je. Als het lol maken is, dan zie ik die ander zitten, kan ik daar een feestje mee brouwen. Waar je mee voedt, gemeente, wat er binnenkomt, ja, dat gaat er ook weer uit. Logisch toch? Dat kan niet anders. Nou, waar voedt u zich mee? Waar voed jij je mee? Wat is nou de bron waaruit je put? En dat zal er ook van u uitgaan. Denk aan dat voorbeeld wat ik jaren terug eens tegenkwam. Je hebt in Israël het meer van Galilea. En je hebt de Dode Zee. Het meer van Galilea heeft instroom en uitstroom. Het water stroomt erin en het water stroomt er doorheen. Het stroomt er ook weer uit. En je hebt de Dode Zee. Ja, daar stroomt het wel in. Maar er stroomt niks uit. Nou, gemeente, wat is nou uw leven? Lijkt u op die levende zee, het meer van Galilea, die zee die vol is van vis? Er is instroom en uitstroom. Lijkt u op de Dode Zee? Alleen maar instroom. Het levende water zoekt u wel te bereiken. Maar het mag u innerlijk niet transformeren en tot een ander mens maken. Met als gevolg geen uitstroom. Met als gevolg de dood in de pot. En hier gaat het niet eindigen. Want gemeente, wat het water van de Jordaan niet vermag, dat vermag het water. Dat vermag het water dat Jezus geeft wel. Die transformeert.

Gemeente willen samen Gods aangezicht zoeken in dankgebed en voorbeden. We mogen dankzegging doen samen met onze zuster Zegelaar, die in de achterliggende week haar 86ste verjaardag mocht vieren. En we mogen ook dankzegging doen samen met Joost van Noorloos, die vandaag zijn verjaardag viert. En Joost ook vanaf de preekstoel van harte gefeliciteerd vandaag. Zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden. Heere onze God, we naderen samen tot u. En Heere, we danken u dat u zo'n heerlijk antwoord hebt op onze dorst, op onze leegte. Dat u onze levens vervullen wilt met uw Heilige Geest. En het enige wat nodig is, is dat wij komen. En geeft u ons dan ook maar uw Pinkstergeest als wind in de rug, zodat we zullen komen om ons te laten bedienen vanuit zijn volheid. De ene genade na de andere genade mogen ontvangen. En we beleiden het u. We leven vaak zo arm. We leven vaak maar zo weinig uit uw volheid van Pinksteren. Laten we er toch geen vrede mee mogen hebben. En laat het toch zo mogen zijn, Heere, dat het ons steeds weer uitdrijft naar de Heere Jezus Christus. Wilt u ons voor het eerst en ook steeds weer opnieuw van harte aan hem verbinden.

Heer, we danken u samen met onze zuster Zegelaar. Ze mocht in de achterliggende week haar 86e verjaardag vieren. Heer, wat een zegen hebt u haar daarin weer geschonken. En wat is er nog veel om dankbaar voor te zijn. De kring van kinderen en klein- en achterkleinkinderen om haar heen. En die laatste kring groeit nog steeds. Heer, wat een zegen. En daar willen we u ook hartelijk voor danken. U weet ook van zorgen die er zijn, lichamelijke zorgen. Heer, geef geduld en genade om dat te dragen. En wees haar ook het komende levensjaar nabij. Heer, we danken u ook samen met Joost, die vandaag zijn 51ste verjaardag vieren mag. Ook hem hebt u in het jaar dat voorbij is gespaard en gedragen. Ook hem hebt u van alles willen voorzien. Ga met hem ook in het jaar dat voor hem begonnen is. En wilt u ook hem in alles leiden door uw Pinkstergeest. En wees ook hem nabij in alle dingen van het leven. Ook als dingen soms anders gaan dan hij graag zou willen. Geef ook dan de kracht om dat te dragen. En Heere, mag hij veel proeven van de volheid van uw werk. Heere, zo leggen we de dingen van deze morgen voor u neer. Ga met ons ook in de tijd tussen de diensten. Breng ons ook vanmiddag hier in getrouwheid weer samen. Gedenk ook hem die dan hiervoor mag gaan. Heere, laat op alles uw zegen mogen rusten. We bidden het u niet omdat we het verdienen, maar uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Meester, zing onze slotzang uit Psalm 43, het 6e en 10e vers.

0: van met de bindend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
1: U heeft geluisterd naar een dienst vanuit de christelijke gereformeerde Ebena-Eze Kerk. De voorganger in deze dienst was dominee H. Peet. Als u vragen heeft over wat u gehoord heeft, kunt u dominee Peet bellen. Zijn telefoonnummer is 06-19-07-1781. Ik herhaal, het telefoonnummer van dominee Peet is 06-19-07-1781. U kunt hem ook een e-mail sturen. Zijn mailadres is hpeetvdm@gmail.com. hpeetvdm@gmail.com. Zo zijn we gekomen aan het eind van onze uitzending. Deze uitzending werd verzorgd door leden van de christelijke gereformeerde Ebena-Eze Kerk te Sliedrecht. Wij bedanken u voor het luisteren en wensen u nog een gezegende zondag toe. Graag tot een volgende keer.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
0: Is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraars. U gaat weer luisteren naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de Zengroep Kerken Interkerkelijk. De techniek is in handen van William de Wees Sliedrecht. En de samenstelling en presentatie is in handen van Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam. Wij, Jan Trapman uit Bleskensgraaf, William de Wee en Janne Ria van Belen uit Sliedrecht en Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam, wensen u en jou en jullie een goed luisteruur toe. Als u en jullie mee willen zingen, doet u en jullie dit tot eer van ons opgestane koning Jezus. Het thema van deze avond is Pinkstervolheid. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Handelingen 2, vers 17. Wij, als team van Merwe Radio en de zendgroep Kerken Plezintkerkelijk, wensen u en jou en jullie gezegende Pinksterdagen toe. We gaan u en jou één loflied laten horen. Psalm 50, vers 1, 2 en 3. Mannenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen. CD Psalmen, onder leiding van Harm Hoeven, orgel. En Jan Quinten Zwart, dirigent.

Verbazingwekkend deze woorden. Op alle vlees. Zo heeft Petrus het al mogen verkondigen op die Pinksterdag. Hij bedacht het zelf niet. Eeuwen geleden had de profeet Joël het al gezegd. Die woorden gingen nu in vervulling. We gaan u en jou één lied laten horen. Het Pinksterfeest. Zangvereniging Harpen Davids van Kindermeisjes en Gemeen Koor het Harrisvat Giessendam gaat het zingen voor u. CD, kribben, kruis en kroon.

Op alle vlees voelt u de verwondering erin doorklinken. De geest van Pinksteren is als de regen. Alles wordt nat. Zo is het met het evangelie van vrije genade. Het gaat overal heen, over heel de aarde. We gaan u en jou één lied laten horen. Voor Pinksteren. Liedjes rond de Bijbel voor kinderen tot 12 jaar. CD 91 liedjes van Jan Visser.

Maar dat niet alleen. De Heere kijkt niet of er soms mensen zijn die het van zichzelf waardig zijn, de geest ontvaan, want die zijn nergens te vinden. Nee, de geest wordt uitgestort op alle vlees, zonder onderscheid. We gaan u en jou één lied laten horen. Kom, o Heilige Geest, door Sela, CD, live in Utrecht.

Het wordt nog indringender. Alle vlees. Dat betekent niet zomaar alle mensen, maar op mensen die in wezen vijanden staan tegenover God. Vlees. Dat wijst op de verdorvenheid van ons bestaan. We volgen de duivel op zijn dwaalwegen en we zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Moet de geest van Pinksteren op zulke mensen neerdalen? Je kunt net zo goed water gooien op heet woestijnzand of kostbaar zaad op een gloeiende steen. Dat heeft toch geen enkele zin? We gaan u en jou één lied laten horen. De wind steekt op door Sela. CD, ik zal er zijn.

En toch doet God dat. En nog niet karig ook. Uitgieten, is dat geen verspilling? Kan het water van de geest betaald met de dure prijs van het bloed van Christus niet voor een beter doel bewaard worden? Nee, God stort van zijn geest uit op alle vlees. Het woord gaat uit van Jeruzalem tot aan de uiterste einde van de aarde. Onvoorwaardelijk wordt het evangelie gepredikt. Als een machtige stroom gaan de wateren van Gods genade over deze wereld. We gaan u en jou één lied laten horen. Als iemand dorst heeft. Door Christian Bewoerd en Erika de Wit. CD U Alleen.

Niet als een watervloed dat alles meesleurt. Zo gebeurt het wel eens in Israël. Er kwamen zware buien, waardoor kleine beekjes tot woeste rivieren werden. Nee, zo is de geest niet. Hij is als een rijke, milde en vruchtbare regen die neerdaalt op een dorre en droge aarde. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. Er komt leven, waar je geen leven verwacht. Over de droge woestijn komt een groene waas, kleine prille plantjes, die uitgroeien tot de grootste bloemenpracht. Die harde steen harde, als de dood wordt zacht, een teken van leven. Zo gebeurde het op de Pinksterdag al. We gaan u en jou één niet laten horen. Stromen van zegen door Joke Buijs en Bent. CD Johannes de Heerliederen.

Waar de geest des Heren werkt, wordt dat vlees. We kunnen ook zeggen, de zondige mens tot bekering en geloof gebracht. De belofte wordt onvoorwaardelijk gepredikt, maar ze kan niet zonder vrucht. Dat is ook het persoonlijke in deze woorden. Alle vlees, dat zegt de Heren niet om ons zorgeloos en gemakzuchtig te maken, maar het houdt een dringend appel in om in Christus het leven en de zaligheid te zoeken. Want als we de Heren willen dienen, kunnen we niet dezelfde blijven. Die oude mens moet gedood worden. Al weten we ook dat we gedurende heel het leven tegen de zonde hebben te strijden. Die strijd is pas ten einde als het lichaam in het graf is gelegd en de eeuwige vreugde is begonnen. We gaan u en jou één lied laten horen. Psalm 68, vers 10. Door massale samenzang vanuit de Vormde Kerk in Elspeet. CD Loof de Heer Stadig.

Hoe is het in ons leven? Leven we nog in ons oude bestaan? Zo kan het niet blijven. Geen wonder dat in de preek van Petrus op de Pinksterdag zo'n diepe ernst doorklonk. Of is het uw verlangen de Heere te dienen? Dan zult u ook ervaren hoeveel strijd dat kost. Want dat oude bestaan, dat vleeselijke leven, kan nog zo trekken. Je kunt jezelf zo dikwijls nog zo koud en hard voelen. Maar dan mogen we ook de Heere herinneren aan zijn belofte. De geest te geven aan hen die hem erom bidden. We gaan u en jou één lied laten horen. In die heilige stad. Door Peter Kits, tenor. Met medewerking van Arie Kortleven, orgel. En Joke Kuik, piano. En de mooiste koren. CD, Jeruzalem, 3000 jaar.

Dan zien we toch voor ons in het Pinksterevangelie. Dan komen ze bij Petrus en de andere discipelen met hun vraag: wat moeten we doen, mannenbroeders? Hoe eenvoudig, afsnijdend en vertroostend het antwoord: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. We gaan u en jou één lied laten horen. Psalm 87, vers 1, door Veenendaalse Mannenzang, CD, volume 10, Veenendaalse Mannenzang.

Maar is dat nu al? Er staat toch in het laatste de dagen dat toch is de eindtijd. Moeten we op de vervulling van deze profetie wachten? Nee, gelukkig niet. De laatste dagen zijn met Pinksteren al begonnen. Soms zeggen spotters, ze duren wel heel erg lang, die dagen. Ze hebben geen gelijk. De laatste dagen zijn groot in aantal, omdat er nog zoveel zondaren toegebracht moeten worden. Ontelbaar veel. We gaan u en jou één lied laten horen. Laat zo je licht maar schijnen, door Ellie en Rickert.

toch blijven het de laatste dagen. Daarmee geeft de Heer aan dat er haast bij is. Geen jacht, zoals in onze tijd, maar een heilige gedrevenheid. Met een grote ernst. De tijd is voorts kort. We moeten ons haasten. De genadetijd is er. Deze is er nog. We weten niet voor hoe lang of voor hoe kort. De dagen van het bestaan van de aarde gaan voorbij. Ze worden al donkerder, maar ook de dagen van ons leven gaan voorbij. We weten niet hoe lang of hoe kort nog, maar het is ook genadetijd. De Heere stort zijn geest uit om de voortdurende stroom van zijn genade. Bidden wij op de Pinksterdag. Bidt u en jij mee? We belijden het met de woorden van de psalmist. Ik hef mijn handen naar de hogen. Mijn ziel is voor uw alziend ogen. Gelijk een dorstig land. Dat sedert lang ligt uit te drogen. Verkwijnend in die doodse strand. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Meditatie, voorkant kerkbode de kerk roept door dominee W. Erkeraads uit Haringsveld, Giessendam. We gaan u en jou het laatste lied laten horen. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Samenzang en improvisaties vanuit de grote kerk in Tolen onder leiding van Erik Quist. CD, Psalmproject 7.

Wij als Team van Merwe Radio en de Zendgroep Kerken plus Interkerkelijk wensen u en jou en jullie gezegende Pinksterdagen toe. Luisteraars, we zijn aan het einde van ons programma gekomen. U hebt geluisterd naar Goed Nieuws voor U, het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. Ook bij het volgende programma, Woord en Muziek van 9 tot 10 uur, kunnen u en jullie luisteren. En elke zondag is een programma van 9 tot 12 uur, waarbij dit programma tussen 11 uur en 12 uur een zondag herhaald wordt. En dinsdagavond voor een verzoekje aanvragen tussen 7:30 en 8:30, waarbij uw verzoekjes tussen 8:00 en 10:00 gedraaid worden. Luisteraars, we wensen alle gezinnen, alle huwelijksparen en ieder die in huis verbonden zijn, in verpleeghuis, ziekenhuis, bejaardenhuis, zorginstelling zitten, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die onderzoeken moeten ondergaan, die uitslagen krijgen, die bestralingen en chemokuren moeten ondergaan, allen die in rouwdompels zijn, die kortere of langere tijd geleden een geliefde verloren hebben, alle alleengaande en alleenstaande, we wensen u en jullie allen Gods zegen en Gods troostende nabijheid toe. Nu nog een gezegende avond, voor straks een goede nachtrust toegewenst en hopelijk tot volgende week. Shalom, ere zij God, vrede.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Dit is Merwe Radio.
10: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Dit is Merwe Radio.
6: Chart World draait om de wereldhits.

0: De nieuwe wereldwijde nummer 1, maar dan in 2000 was Britney Spears en Oops, I Did It Again.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten en presenteer de Chart hun top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhit.
1: Met laat dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. En ook de nieuwe rangen en standen in onze eigen wereldhitlijst, die charts en top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Oostenrijk. En daar is momenteel een grote hit, Angels Above Me van Stickfinger en MDB. En vandaag gaan we in charts all around the world naar het winnende Eurovisieland Bulgarije.

0: Italië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week...
1: De top is in Bulgarije. In Bulgarije, officieel de Republiek Bulgarije, is een land in Zuidoost-Europa, gelegen in het oosten van het Balkanschiereiland en ten zuiden van de rivier de Donau. Bulgarije grenst in het noorden aan Roemenië, in het westen aan Servië en Noord-Macedonië en in het zuiden aan Griekenland en Turkije. Bulgarije heeft een bevolking van meer dan 6 miljoen inwoners en Sofia is de hoofdstad. Met ruim 1 miljoen inwoners is het ook de grootste stad van het land. Het land trad op 1 juni 2007 toe als lid van de Europese Unie en is ook lid van onder andere de NAVO en de Verenigde Naties. En sinds 1 januari van dit jaar kun je er ook met euro's betalen. En Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. En dat zie je ook terug in de charts van de Bulgarije. Met als absolute topfavoriet Dara en haar winnende Eurovisie-song Bangara.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartworld de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst dus nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er 2 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn na 1 week Another and 4 en 55 Ultra en Talk To You. En de tweede die uit de top 30 is gevallen is heel interessant voor het voorlopige jaaroverzicht van dit jaar. Want na 19 weken is verdwenen Zara Lawson en Lust Live. En met de verdwijning van Zara Lawson ziet de jaartop 3 er nu zo uit. 3 is Bad Bunny's en DTMF met 192 punten. 2 eindigt het begin van Dario met 252 punten. En op nummer 1 komt binnenvliegen met 255 punten. Lust Live van

Top 30. Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Chartrun Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 29 vorige week nog een repeat hit. En nu zakt hij terug van 29 naar 30. Somewhere and Back to Friends. Katy Perry, The One That Got Away, is binnengekomen op 29. En Raymond, Where Is My Husband, die maakt een vrije val van 18 naar 28. Van 24 naar 27 ook omlaag Sam Fender en Olivia Dunn en Rain Me In. En Taylor Swift met Opel Light, die gaat ook omlaag. En wel één positie. Vorige week 25 en nu naar 26. Charge.

0: Give it up for Olivia Dean, everybody. Come on.
1: Top 25.
2: Met op 25 van 20 Pink Panthers en Sarah Ross in de stateside. Shakira Zoo gaat van 26 naar 24 en 21 naar 23 daalt. Dave & Thames en Rain Dance. De Wildsteiger, die vinden we op nummer 22 komende van 27. En dat is Harry Styles en American Girls. En Justin Bieber met Daisies, vorige week 17 en nu naar 21. Come on.

0: wereldwijde album top 10.
1: Met 0 stijgers, 5 staanblijvers, 2 zakkers, 1 re-entry en 2 nieuwe bij de bovenste 10. En dat ziet er deze week als volgt uit met op nummer 10 binnengekomen Drake en Iceman. Bad Bunny, Diterne Mas Foto's gaat van 7 naar 9 en Justin Bieber Swag 1 en 2 die zakt ook van 5 naar 8. Op 7 vinden we een re-entry opnieuw in de lijst Ellen Langley en Dandelion. En op 6 blijft staan Harry Styles en Kiss All Time Disco Occasionally. Nieuw op nummer 5 is Chris Brown met Brown en Errang van BTS, die blijft staan op 4. Ook een staanblijver op 3, Olivia Dean en The Art of Loving en Noah Kahan met The Great Divine. Verroert ook geen vin, op nummer 2 blijft die staan. En nu voor de tweede week, en hij blijft ook staan op de nummer 1 op de wereldwijde album nummer 1 positie. En dat is Michael Jackson en

0: 23.
1: Met op 20 van 23 Teddy Swings en Mr. Know-It-All. Michael Jackson, Don't Stop Till Enough. Enough, die stijgt door van 22 naar 19. En Huggle en Salto en Jamaican is de hoogste nieuwe op nummer 18. Dominic Fick, Baby Doll, gaat van 19 naar 17. En Sober met Homewrecker, die zakt van 14 naar

Top 15. Met op 15 van 16 Alex One en Ordinary nu 63 weken in de lijst. En de Fat of a Failure van Taylor Swift die gaat van 15 naar 14. Tim Impala en Jenny en Dracula vorige week nog 9 en nu gedaald naar 13. En van 4 naar nummer 12 een vrije val maakt Olivia Dean en Man I Need. En blijf staan, nummer 11 is Beat It van Michael Jackson.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PI Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: zakelijkbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Dit is Merwe Radio.
7: Dit is Chart World. C'est la vie.

0: Vandaag, maar dan in 2025, stond in de Nederlandse top 40 voor de eerste week op nummer 1 Cloud in zijn Nederlandse Songfestival-inzending van dat jaar. C'est la vie.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst die charten. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die vanuit Zweden en is die van Hans van Maurik.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen met in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan het Ray en Click Clack Symphony. Het gaat van 46 naar 38. Kiss the Grass van Sylvia Kreus en Romeo Elvis. Vorige week waren ze de hoogste nieuwe op 45 en zijn nu doorgestegen naar 37. En ook Forever Young van DJ-licious en Milo zit in de lift. Het gaat van 38 naar 33. Maar de snelste stijger is Kingdom of Fear van Cameron Whitegum. Hij sprint omhoog van 31 naar 20. En Harry Styles met American Girls, die schiet de top 10 in. Komende van 18 naar 10. En de hoogste nieuwe die we ook hebben gedraaid vandaag is op 18 Milk Inc. en Madison.

0: van dichtbij.
1: Met de highlights van de Duitse single Top 100. Met daarin weinig spannends, kan ik je zeggen. Wel is er weer een track van Michael Jackson doorgestegen. Met Human Nature stijgt hij van 55 naar 49. De Songfestival-inzending van Duitsland, Sarah Engels, is met haar song Fire weer opnieuw binnengekomen op de 27e plek. En direct daarachter staat op 26 van 32 American Girls van Harry Styles. Temper City van Self Aware, die is doorgestegen naar de top 10. Hij gaat van 13 naar 9. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40, met daarin drie nieuwe binnenkomers. De hoogste is op 32 de kerstfeste winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hillen. Met 20 Seconds is hij nieuw op 32. En verder is er een re-entry voor Michael Jackson's Billie Jean. Hij staat opnieuw genoteerd in de Nederlandse top 40 op nummer 26. En ook het opmerkelijke samenwerkingsverband tussen volkszanger Donny en de Belgische meidengroep K3 Schaduw is nieuw. En wel op 38. En dan de stijgers. Taylor Swift naar singletrack Elizabeth Taylor gaat van 38 naar 30. En halverwege van Suzanne en Freek stijgen bescheiden door van 19 naar 16. De concertreeks waarmee Harry Styles momenteel bezig is in de Amsterdam Johan Cruijff Arena werpt zijn vruchten af. Zijn hittrack American Girls die dende de top 10 in. In zijn 11e week is het doorgestegen van 13 naar nummer 7. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland, daar staat op 3 nieuw Passami, LK, Auso Control en Selmin 61 en Prada Song. En de Justin Bieber song samen met Nicki Minaj, Beauty and the Beat, die zakt terug van 1 naar 2. En de winnares van het Eurovisie Songfestival, de Bulgaarse zangeres Dara en haar Bangara, die komt nieuw binnen op nummer 1 in de Duitse single top 100 van deze week. En dan de top 3 van België met op 3 van 1 Alex Warner's Fever Dream, Shakira en Zoo stijgt door van 5 naar 2. En Olivia Dean's So Easy to Fall in Love, die stijgt in de Vlaamse Ultra Top 50 van 2 naar nummer 1. En dan de Nederlandse top 40, de top 3 daarvan. En die ziet er als volgt uit, met op nummer 3 nu eindelijk Cherryo van Justin de Wild. En hij stijgt door van 4 naar 3. Bruno Mars, I Just Might, die blijft staan op 2. En nu voor de 7e week alweer op de nummer 1 in de Nederlandse top 40, Alex Warner en Fever Dream.
0: Chart World, Surprise Track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van The Script en Man in the Arena. En daarvoor zat ook de Surprise Track. En dat is de nieuwe single van Olivia Rodrigo en The Cure. Het is momenteel ook haar favoriete track van haar aankomende nieuwe album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Wat op 11 juni zal gaan verschijnen.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze chartworld met het vervolg van de charts en top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 2 staanblijvers, 1 zakker en 7 hardlopers. Opnieuw in de top 10 van 12 naar nummer 10. Hunter X, AJ en de andere zangeressen uit K-pop Demon Hunters en Golden. Risk It All, Bruno Mars gaat van 10 naar 9. En Olivia Dee met Drop Dead, die zakt van 3 naar 8. Opnieuw in de top 10 van 13 naar 7. Bruno Mars en I Just Might and So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Die stijgt bescheiden door van 7 naar 6.
2: Chart Run. Top 10, nummer 7.

0: 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3, maar eerst loop ik even de top 5 met je door. Met op 5 van 6 Michael Jackson en Billie Jean. En ook van 5 naar 4 gestegen Alex Warner en Fever Dream.
0: Chart run, chart update.
1: En onderweg de bovenste 3 wereldwijd, maar eerst nu de Chartrun Hit Update met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe binnenkomers. De eerste is de nu populair op onder meer TikTok, The One That Got Away van Katy Perry. Ze is nieuw binnengekomen op 29. Het hoogste nieuw is de zomerlid in de dop van Hagelands Saltau. Ze staan nummer 1 momenteel in Moldavië en Bulgarije. En staan ook genoteerd in de Nederlandse top 40. En nu deze week zijn ze op 18 de hoogste nieuwe. En dan de hardlopers en de wereldstijger. En voor de wereldstijger hoeven we niet ver in de lijst te duiken. Want op nummer 22 komt van 27 American Girls van Harry Styles. En dan even de hardlopers met op 20 van 23 Teddy Swings en Mr. Know-It-All. En de classic Don't Stop Till Enough van Michael Jackson stijgt van 22 naar 19. Ook verspringt van 19 naar 17 Babydoll van Dominic Fick. En in de top 10 staan opnieuw AJ en de andere zangeres uit K-pop Demon Hunters. Met Golden stijgen ze in de 44ste week weer van 12 naar 10. En na vorige week een lichte dip staat ook weer in de top 10 op 7 komende van 13. I Just Might van Bruno Mars.
0: Chartrun.

0: Hard World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de Charton top 3. Met op 3 van 8 de wereldstijger van vorige week. Toen stoten ze door van 16 naar 8 en nu zelfs naar de nummer 3. Daar staat Ellen Langley in Chosen Texas. BTS en Swim nog in 5 landen op nummer 1 en in de wereldwijde Charton blijven ze staan op 2. En datzelfde doen ook Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and the Beat. Het is nu voor de 4e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu van Zwedenkenner en ook in bezit van een tweede huis in Zweden, Hans van Maurik.
0: All around the world, wereldcolumn.
2: Er zijn van die momenten in het jaar waarop een land even lijkt te ademen. In Zweden gebeurt dat niet met de kerst, niet met oud en nieuw, maar midden in het jaar, precies wanneer de zon weigert onder te gaan. Met summer. En dit jaar staan wij er zelf tussen. Het is bijzonder omdat het geen feest is dat je bezoekt. Het is een ritueel waar je in wordt opgenomen. Je merkt het al dagen van tevoren. En supermarkten die ineens vallen liggen met aardbeien, haring en dillen. Mensen die haastige berkenbladeren verzamelen alsof het goud is. En overal die typische Zweedse rust. Maar dat met een soort onderhuids vrolijkheid alsof het een hele land zachtjes glimlacht. En dan komt die avond. De zon hangt laag, maar blijft koppig boven de horizon hangen. Je staat daar misschien een glas in de hand en misschien met je trui om je schouders en je voelt dat er geen toeristisch moment is. Dit is een eeuwenoude afspraak tussen mens en natuur. Een afspraak die zegt, vandaag vieren we het lichtwind. En je ziet kinderen rondom de meiboom dansen, volwassenen die liedjes zingen waarvan de woorden niet kent, maar de bedoelingen wel begrijpt. Je hoort gelach dat niet geschreeuwd, maar rolt alsof vanzelf ontstaat. En ergens tussen dat alles door voel je het. Het land is een ritme niet laat bepalen door agendas, maar door seizoenen. En van midsummer zo bijzonder maakt, is dat het even uit de tijd tilt. Je kijkt naar de lucht en denkt, het is bijna middernacht, maar het lijkt alsof de dag moet beginnen. En misschien is dat precies de magie, dat je even vergeet hoe laat het is en wat morgen moet gebeuren. Dat alles alleen maar staat te kijken naar de zon die weigert afscheid te nemen. En later, als je terugloopt naar je huis of je tent, hoor je nog eens in de verte muziek. Je ruikt het gras dat nog warm is in de dag en je weet, dat maak je zomaar mee. Dit is geen feest wat je kunt plannen, dit is een ervaring die je overkomt.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.

0: zaterdag zal nooit meer hetzelfde zijn.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Hier is je platendraaier.
0: René van Wijngaarden.
3: De beste in town.

0: hits uit het verleden gewoon het hele jaar in het Hitmuseum.
1: Yes, you're playing.

0: luistert naar Radio De Rechtszaal.
1: Nostalgie uit de Drechtstreek.
2: Dit is Merwe Radio.
3: De jaren 80.
4: En zo gaan we weer naar 1985, nummer 1 in de Sliedrechtse Piraten Top 5. Als die er al geweest. Hier zijn de Vrijbuiters met, hoe heet het ook alweer?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liepen uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hitme.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordeelden de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergrote dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
3: Flex Estate. Own your deal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, u luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek Jan-Willem Nederveen. Vanavond hebben we muziek van Händel, Schubert, Telemann, Haydn, poëzie van Rutger Kopland, Lars Gustafsson, Henny Vrienten en een verhaal van Paul van Zuylen, Bert Ongering, Sylvain Evimenko en nog veel meer.

Johann Sebastian Bach uit orkestsuite nummer 1, BWV 1068. Een gedicht van Gerard van Midden. Voor mij is geluk. Voor mij is geluk de wind om mijn oren, de zon in de lucht en languit in het gras. Voor mij is geluk de stilte te horen, om zo te ontdekken hoe het ooit was. Voor mij is geluk het leven te delen, een hand in mijn hand en samen op pad. Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen en zachtjes te fluisteren, jij bent mijn schat. Voor mij is geluk om vrede te maken, de hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. Voor mij is geluk de ruzies te staken, om muren te slechten, stoppen met strijd, om liefde te geven, nu en altijd.

Händel uit suite nummer 3. En nu een heel klein ontroerend stukje van Thomas Trifon. Zij waakt over mij. Mijn bed in het weeshuis stond op de eerste verdieping in een grote zaal, vlak bij een raam. Als de lucht vol sterren stond, lag ik naar ze te kijken, tot er eentje ging flonkeren. Slaap wel, ma, zei ik dan. Ik ben dit mijn hele leven blijven doen. Nu ben ik 83 en sluip ik 's nachts de tuin in van de zorginstelling waar ik woon. Dan kijk ik naar de lucht en fluister dezelfde woorden als zoveel jaar geleden. Ik weet, het is gek. Maar ik ben blijven geloven dat mijn moeder nog over mij waakt.

Schubert liet en hij auf das Fest aller Seelen. En nu een verhaal van Paul van Zuilen. Hij is plastisch chirurg. En het komt uit het boek Die Ene Patiënt. Artsen over de patiënten die hun leven voor altijd veranderden. En het heet Toekomst. Een uur voor middernacht brak in een nachtclub in Boekarest een verwoestende brand uit. Het was een vrijdagavond in oktober. Er trad een rockband op die op het podium vuurwerk afstak. Het plafond vatte brand. Rook vulde de ruimte en de honderden bezoekers struikelden in paniek over elkaar heen op weg naar de smalle uitgang. De ziekenhuizen konden de stroom ernstig gewonden niet aan en vroegen het buitenland om hulp. Een week na de brand kregen de drie Nederlandse brandwondencentra van het ministerie van Buitenlandse Zaken het verzoek om een aantal slachtoffers op te nemen. Zo kwam bij ons in Beverwijk terecht een mooie jonge vrouw uit de Roemeense jetset. Ze kwam binnen in een shock. Ze was er vreselijk aan toe. Over haar hele lichaam had ze derde graads brandwonden. Ook haar gezicht was ernstig beschadigd. We waren eerst vooral bezig met de bacteriën die ze meebracht. Die waren zo agressief, dat kenden we niet. Ze moest onmiddellijk in quarantaine. Antibiotica haalden niets uit. Kunsthuid konden we niet gebruiken, omdat de bacteriën zich daarin zouden nestelen. Er zat niets anders op dan alle verbrande plekken steeds opnieuw schoon te maken, om daarna stukje voor stukje echte huid te transplanteren. Zo slaagden we er langzaam in om de schadelijke bacteriën aan te pakken. We hielden haar aanvankelijk in slaap. Ik leerde haar pas na een paar weken kennen, toen we aan het winnen waren en haar langzaam lieten bijkomen. Ik zag hoe fel ze uit haar ogen keek. Steeds opnieuw stelde ze mezelf de vraag: hoe ga ik eruit zien? Natuurlijk had ze meteen haar ingezwachtelde handen gezien. Ik had al haar vingers moeten amputeren. Maar haar gezicht, hoe was het daarmee? Ze had haast, ze wilde een spiegel. Ik legde haar uit dat ze geduld moest hebben, dat littekens heel langzaam herstellen. Ik herinner me de gesprekken aan haar bed. Ik wil weer beter worden, zei ze. Ik wil weer mooi worden. Ik was bevreesd voor haar reactie. Hoe zou zo'n aantrekkelijke vrouw, gewend aan het moderne leven, een leven met beschadigingen oppakken? Ik had verwacht dat dit noodlot haar naar beneden zou trekken. Maar ik zag iets heel anders gebeuren. Er kwam een ongelooflijke wilskracht naar boven. Ze keek in de spiegel en durfde zich te laten zien. Ze pakte haar oude leven weer op, begon foto's van zichzelf te posten op Instagram. Foto's in prachtige kleding met blote armen en blote buik. Het was indrukwekkend om te zien hoe ze haar situatie accepteerde. Dat is wat mijn vak zo waardevol maakt. Te ervaren hoeveel veerkracht mensen na zo'n vreselijk ongeluk kunnen hebben. En hoe bepalend die kracht is voor de rest van hun leven. Wie beweegt, figuurlijk en letterlijk, heeft een cruciale voorsprong. Brandwonden genezen beter en mooier als patiënten in beweging komen. Maar daarbovenop geldt: wie de moed heeft om dat letsel te aanvaarden, herstelt zoveel beter. Dit was deze jonge vrouw.
wat ze me heeft laten zien. Haar verhaal zit altijd in mijn achterhoofd. Ik hou nu beter in de gaten hoe patiënten in het leven staan. Heb meer oog voor hun mentale weerbaarheid. Mijn vak behelst meer dan alleen opereren. Soms is de psychologische kant net zo belangrijk. Nog meer dan vroeger probeer ik patiënten te stimuleren om hun blik op de toekomst te richten. Ruim 2 jaar na de brand zie ik op de foto's een sterke vrouw met een gezicht dat straalt. Wie kijkt er nog naar haar littekens, naar haar verminkte handen? Het zijn haar ogen die alle aandacht trekken.

We stonden bij de zee en inderdaad, de kade gaf dat gevoel van een kade. Nog één keer iets willen. Dat gezicht zien, die stem horen, iets zeggen. Ach God, dat soort heimwee. Nog voor het zover is. We stonden er maar. Waar zijn we, zei ze. Hier, zei ik. Dit is de zee. En achter ons in het land wonen nog de mensen. En graast nog het vee. Maar alleen haar voeten kenden deze wereld nog. Haar ogen dwaalden over al dat water. Alsof ze alleen daar zocht naar haar herinneringen. Alleen daar. En ik. Ik zocht in haar gezicht. Het keek me aan. Grijs en eindeloos. Als de zee zelf.

Rimsky-Korsakov, Scheherazade hoorde u. Daarvoor Rutger Kopland las voor uit eigen werk. Wij stonden bij de zee. En Mozart, dat was een kerksonate. En nu van Bert Ongering, van meester Bart. Was u ooit kind? Ik moet invallen bij een klas die ik niet ken. Een collega wenst me succes, maar ik besluit niet door te vragen. De leerlingen zitten al in een kring. Dus jullie zijn die lastige klas, hoor ik. Amienza, van wie hoort u dat, meester? Gewoon, van collega's? Vertel eens, zijn jullie lastig? Rick, alleen als er een reden is, dan kunnen ze het krijgen ook. Shaquille, meester, waar komt u eigenlijk vandaan? Uw stem lijkt Antilliaans of Brabants of iets daartussenin. Ik lach. Ik ben geboren in Brabant. In 2005 ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ze willen meer over mijn leven horen. Rick, heeft u kinderen? Bent u getrouwd? Wat voor kind was u vroeger zelf? Ik ben verloofd en we hebben nog geen kinderen. Als kind kon ik lastig zijn. Nadia, net als wij, in onze klas. Op wat voor momenten was u lastig? Op momenten dat ik het gevoel had dat ik er niet toe deed. Of als een leraar geen aandacht voor mij had. Die aandacht vroeg ik dan op de verkeerde manier. Of ik veel problemen had, ik spijbelde behoorlijk en werd er regelmatig uitgestuurd. Jasmin, hielp dat? Totaal niet. Helpt het bij jullie? De klas eigenlijk niet. Ik was alleen regelmatig boos en dan moest school nog beginnen. Shaquille, waarom was u boos? Ik heb mijn moeder verloren toen ik in de derde klas zat. Ik had nou niet bepaald het idee dat de leraren ervan wisten. Laat staan dat ze aan me vroegen hoe het met me ging. Rick, misschien wilt u het niet zeggen, maar waar is uw moeder aan overleden? Ze had kanker. Amienza, ik moet er niet aan denken dat ik mijn moeder verlies. Dat moet je ook niet doen. Geniet ervan dat ze er gewoon is. Rick, bent u vroeger kind geweest? Ik schiet vol. Wat een vraag voor een 12-jarige van een jongen die minstens 1 keer per dag met een time-out op de gang zit. Dit is de allermooiste vraag die je kunt stellen. Ik had een vrij onbezorgde tijd totdat mijn moeder ziek werd. Amienza en daarna, meester, ik had er last van. Ik stopte mijn verdriet ver weg. Rick, dat doen alle kinderen. En hoe gaat het nu met u? Mist u uw moeder nog? Iedere dag. Maar het gaat goed met me. En dat is alles wat ze zou willen. Nadia, uw moeder is vast trots op u. Lief van je.

Sammartini uit Sonate voor fluit, viool en hobo. En nu een gedicht van Lieselore Gerritsen. Ook zonder jou. Dat er toch weer een lente kwam, dat kon ik niet geloven. Dat alles weer gewoon zijn gang ging. Want ik zag met eigen ogen bloemen bloeiden, ook zonder jou. Dat als vanzelf de zomer kwam, dat de kleine wilde rozen niet bevroren. Dat elk seizoen zo volgens plan ging, door niets was te verstoren, want het koren rijpte ook zonder jou. En toen de bladeren vielen en de dagen zich wiegden in herfstige nevels, wist ik al gauw dat ik toch nooit begrijpen zou dat er één blad kon vallen zonder jou. Maar toen de sneeuw zo heel wit zweeg, toen ze al dat leven als voorgoed bedekt had, was dat nog het vreemdste, want het leek alsof je er nooit geweest was.

Telemann, blokfluitconcert in F. Donderdag stond in de krant een stuk van Sylvain Evimenko en Gertse. Joh, is dat niet wat voor je radio? En inderdaad, het is een erg mooi verhaal. Ik ga het u laten horen. Paolo. Dat Paolo dood kon gaan, wist ik natuurlijk ook wel. Maar stiekem had ik de sigarenboer van het Toscaanse dorp, ondanks zijn hoge leeftijd, een soort van onsterfelijkheid toegedicht. 7 dagen per week, 12 maanden per jaar, zat hij stoïcijns achter de toonbank van zijn sigarenwinkel. In werkelijkheid is deze tabakzaak niets meer dan een slecht verlichte schoenendoos die Paolo de pompeuze naam Old England had gegeven. Er is in feite niets Engels aan de negozio die pal aan de centrale piazza in de dorpskern is gelegen. En ik denk zelfs dat helden van het naoorlogse Italiaanse neorealisme als Fellini of Da Sica hier een magistrale scène hadden kunnen draaien. Ooit vroeg ik Paolo, die ook mijn benedenbuurman was, of hij nooit aan vakanties had gedacht of van een welverdiend pensioen gedroomd. Hij keek me toen verschrikt aan. Wilde ik hem soms achter de geraniums zien verpieteren? En wat moest hij de hele dag thuis met een vrouw, even oud als hij, terwijl hij al die mooie jonge meiden op de piazza de hele dag zijn blikveld vulde? Dat ik in Paolo bijna een onsterfelijke zag, lag aan de ambulances die hem soms midden in de nacht kwamen ophalen. Hij keerde altijd terug, ook toen hij dit voorjaar door het virus werd gegrepen. Na maanden aan de rand van het hiernamaals te hebben gevegeteerd, verliet hij alweer triomfantelijk de intensive care en de corona-afdeling van het ziekenhuis. Monsieur, zei hij in keurig Frans tegen me, de dood wil me niet hebben. Na de feestdagen verlieten we Zuid-Frankrijk en de familie voor het dichtbijgelegen Italië met in de zak een negatieve coronatest. Paolo was er dit keer niet om ons te verwelkomen. Maandag om 1 uur 's nachts is hij in het ziekenhuis overleden. Gisteren stond zijn kist voor het alto van de Pivé dei Santi Giovanni e Felicita. Ik heb zelden zo'n trieste begrafenisceremonie meegemaakt. En ik zal iedereen afraden, voor zover mogelijk, om in coronatijd de laatste adem uit te blazen. Het lag niet aan de kerk zelf. Een prachtig gebouw uit de 11e eeuw die zich tegen de groene heuvels en olijfgaarden heeft genesteld. Maar al die mondkapjes op onze gezichten die emoties vervlakten. De eveneens gemaskeerde priester met zijn beslagen bril en vooral die handvol getrouwen die door de 1,5 meter afstand de leegte van dit godshuis alleen maar konden vergroten. In pandemietijden blijven vrienden liever thuis dan dat ze zich wagen aan een risicovolle laatste groet. Zeker als ze generatiegenoten van de overledene zijn. Daar zou onze geliefde sigarenboer wel begrip voor hebben gehad. Veel eisend is hij nooit geweest. Terwijl ik deze laatste woorden tikte en een punt achter deze tekst ging zetten, viel in mijn rug zomaar een voorwerp van de vensterbank die de stilte in de kamer verbrak, als een kuchje van instemming. Ik denk dat Paolo mijn column toch een beetje waardeert. Hij is 80 jaar geworden.

Händel, sonate voor viool, nee, voor fluit en gitaar, opus 1, nummer 7. Een gedicht van de Zweedse dichter Lars Gustafsson. Zweden met een grote ruimte en een grote stilte. U hoort het in het gedicht. De hond. Terug naar een rustiger land. Er bestaat geen rustiger land dan dit. De zon scheen en ik liep over ijsvlaktes. De grote open ijsvlaktes. Schoongeveegd door de wind. En het was zondag. Toen zag ik iets vreemds. Een zwart hondje. Helemaal alleen. Dat rende zo snel als het kon in een rechte lijn. Weg van het land naar de open verte. Waar alles als nevel aan de horizon verdween. Het rende pijlsnel en zonder op of om te kijken. Het leek op een zwarte bal over de glanzend blauwe vlakte, door de wind gegrepen en voortgedreven. Lange tijd stond ik het stil na te turen, maar het leek niet van plan om te stoppen en was toen verdwenen. Er bestaat geen rustiger land dan dit.

Bach, sonate nummer 2, BWV 1031. En nu van Henny Vrienten, liedje van verlangen. Met een koffer vol met dromen stapt hij op de trein naar haar. Weet niet wanneer hij aan zal komen, weet eigenlijk ook niet eens naar waar. Ooit zag hij een meisje hangen in een licht verlopen kroeg. Ze zong een liedje van verlangen terwijl ze naar hem keek en vroeg: kom je, kom je, kom je, oh kom je bij mij? Nooit is hij dat lied vergeten. Het dwaalde, maalde door zijn hoofd. Koortsig en totaal bezeten. Ze heeft hem van zijn ziel beroofd. De trein rijdt door de oude steden. Stopt, vertrekt en raast weer door. Zo is heel veel tijd vergleden. En altijd klinkt het in zijn oor. Kom je? Kom je, oh kom je bij mij? Hij heeft haar niet teruggevonden, niet bij de laatste horizon. Zijn hoofd is op zijn borst gezonken, op een verlaten eindstation. Kom je, oh kom je bij me?

Haydn, een Schots lied. En nu het laatste gedicht alweer van Huub van der Lubbe. Wil je altijd van me houden? Wil je altijd van me houden, zoals alleen jij dat kan? Wil je altijd van me houden, al maak ik er een zooitje van? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en al je lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al praat ik nog zo krom? Wil je altijd van me houden, al vraag jij je af waarom? Wil je altijd van me houden, ook als het eigenlijk niet meer gaat? Maar jij met je ruime denken mij in mijn waan en waarde laat? Wil je altijd van me houden, ook al blijf je aan de gang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en ik al jouw lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al jaag ik je op stang? Wil je altijd van me houden, al lul ik tegen het behang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Dit is Merwe Radio.